geen verlangen, zoals rook van appelbloesemsteer. Door het goud van het verval omvangen, gaat alles voorbij en keert niet weer. Nooit meer zul je zoals vroeger strijden. Mijn hart, dat door de kou is aangedaan. Het land der berken zal me niet verleiden, ooit nog blootsvoets er doorheen te gaan.